As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Luister FM.
1: Vrijdag gaan te padstel en die danstoestaan weer vol. Gooi van mij een kleinkie.

0: soos my oupa, gaan hy ook heen. Een rek my naas, sal hom
1: ontdek. Kom haar, laat die hammer op, wat wil, en dit gaat nou

0: 20 trefferparade met Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.

0: Scotty Gruer met Ekkies in my naam. Dit is 12 minute net voor 10 op luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Ian Diedericks en ek kuier saam met julle tot om my kwart voor 12 toe. Hier onder ons mobiele buite-uitsending eenheid waar ons hierso by Astro Paint staan, hierso by die lekker atmosfeer gedeelte, sal ek sê, van Port Elizabeth. Dit voel vir my asof almal hier te kom, omdat hulle weet, dit is waar die lekker atmosfeer is vir vandag. En dit is natuurlijk op die hoek van Willow Straat en Circular Rylaan by die Willow Straat winkelcentrum. Vir ons Engelse luisteraars, we are by the Willow Road Shopping Center on the corner of Circular Drive and Willow Road Fairview. So please come make a turn. Astro Paints natuurlijk vier hulle eerste verjaarsdag. Ons gaan so 20 oor 10 ook 'n onderhoud met hulle om vir hulle al die belangrike vrae te vra namens julle as ons baie belangrike luisteraars. In die tweede posisie, Quentin Lawrence met Jasmine en jy.
1: Nommer 2.

0: Kurt Daron, wat zeer lang arm en liefde. In hierdie week se 18e posisie net hier op die lijstref en een top 20 treffer parade. Ons beweeg nou na hierdie week se 17e posisie toe. Een duet vir al die manne. Wat moet sê, hulle ry nie een bakkie of een trok nie. Maar dan is het nou nie die naam, die maak van die voertuig. Ga het nou nie noem nie. In die week se 17e posisie, daar sien Robbie Wessels met koop vir jou een bakkie.
1: Nummer 17.

in hierdie week se 14e posisie prop 4 plekke af beweeg met Harte Dief. Net voor het boy van Jaarsveld met sy treffer my type. Wat 3 plekke op beweeg het van naasweek se 18e posisie. Volgende op die speellys het ook op beweeg het van naasweek se 18e posisie. Volgende op die speellys

Lieve Jesus, dank je voor je genade, voor een maal op aarde. Voor al die goed wat ik hier raak zie niet, voor al die goed wat ik niet verdien niet. Bij de altijd een maal wat ergens voor mij bidt.

Top 20 trefferparade met Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Ek is Manuel Escorcio. Jy is ingeskakel saam met John Durker.
1: Daar's dit, bro.
2: This is Joshua Hurley here. In North Carolina, we listen to Johnny Hot Lips. Rock on.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
4: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
5: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
4: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
5: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
4: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
5: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
4: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
6: Wow!
7: Dis John Durker
8: op Luister FM.
9: Op die Skatkis.

was beautiful. Een bouw voor het wees. En ik was zo verskrik. En verskrik lief voor jou. En ik kan jij het op grafden op treinen. Op voort verleiden. Ze achter iets gevrij. En nou is jij en jouw man. Bouw computer en een lust. En last winter. You try to cut above your wrist. En nou

altijd ben. Vir my soen nie, en dis miskien soos een story uit die huis genoot, my deen aanskielik vir my weggestoot, en in die reewiel mirror jou gezicht gekyk, en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk, en daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie, ek het gevoel om my hart, losrik uit my lyf.

Jim Reeves. Jy bly maar die beste. Net voor het Jens Jordaan, Beautiful in Beaufort Wes. Dis ook Abel Erasmus. Jesus, don't give up on me. En had ek ook baie goeie nies. Wat ek later met jou sou deel. En ek het dit nou ook gedeel, maar ek deel dit sommer nou weer saam met jou. En het ingestap, Rian Strijde, om het hier saam met my hier ingestap hier in die atelier. Ons het nou juist lekker gesels. Het seker gewonder, waar is ek nou? Maar ek is nog hier. En as ek nog nie by jou boodskap uitgekom het hier, vraag groot om verskoning. Ek is een bykie achter met die boodskapies. En hier is een boodskap hier, een prachtige kat. Hi JD, ek het ook nou een hot lips in die huis. My kat het gedink, hy kan vlieg. Drie verdiepings, kan jy asseblief Banana Boat Song speel? Ja, nee, my vriend. Ek sê hulle kat het 7 levens. Ah ja, ek wil net vir Charlene en Herman sê sterkte met die heengaan van hulle pa, oom Herman. En ons dink aan hulle van Christa, Chrissy, Melanie en Ivanka. Is jammer oor hierdie boodskapie. En ook daar vir Charlene en vir julle hele gesin baie, baie sterkte. Van ons allemaal af, wat nou tans ingeskakel is hier op die skatkis. Middag John, speel Just an Illusion van BZN asseblief. Van Nella, dankie. En dan Anton van Bredasdorp, die trokdrijver, sê hy is ingeskakel. Hallo Jonna, Hot Lips, ons melk is gaar. Jy moet maar een stukkie saam ons kom eet, hoor. Susan, Nederlands Rivier, hey, ek is nou daar. Goeiemiddag, Johnny, my skatkes koning en favorite DJ. Kan jy glo, ek is al een week na my rugoperasie weer terug op die been. Nee, ek kan dit nie glo nie. En besig om te herstel, dankzij die Here se genade en al my vriende se boodskapies en my luister FM. Familie wat my alleenheid vul met al die geselsies en muziek, kan daarom al klein eentjie stap en al gaan dit moeilik soms. Herstel is maar seker moeiliker vir ou mense as vir jonger geslag, maar ek kla nie. Baie bly om Herman is ook daarom weer op die lig en perd fris met sy mysterieuse projek. Hy moet ons daarom een of ander tyd laat weet wat hy doen. Wil ook net my broer Babie spoedig herstel toewens met sy oogoperasie verlede maandag. Jy kan indien beskikbaar vir ons speel, the Spanish Night is Over. Ek sien hier nog een paar hier so. Baie dankie vir jou prachtige program soos altyd en wens jou een mooi naweek toe. Seënwense en groete vir jou en jou mama, oom Nick van Rowellen Park. Yes, oom Nick. Wow, oom Nick is sommer klaar op die been. Dit wil gedoen wees na so'n groot rugoperasie. That's unheard of, oom Nick. Oom Nick is nou ons Bionicle Man. Daar is nou een bijnaam vir oom Nick. Goeiemiddag, John. Dus met trane en swaar, seer hart, 7 weke terug, het ek jou gevra om vir oom Tony my hart en my alles in die lewe, die 11de Mei en 9 dae voor sy 86ste verjaarsdag, het hy na ons hemelse vader verhuis. Mis hom, so alles voel so leeg na 63 jaar saam. Bid vir my versterkte asseblief, Tannie Lena Strydom Duisel. Hey, Tannie Lena Strydom Duisel, so, so jammer. En ek wil net vir Tannie Lena sê, dankie vir die uitreik vanmiddag. Ek is so bly, Tannie, het gedoen om na my uit te reik. En ek sal bid vir Tannie, laai leemte en al die hartseer. Middag, John, op het gaan goed speel, asseblief. Laaste lach van Steve Hofmeyer. Vir jou, want jou lach is aansteeklik. Mooi middag verder, liefde groete, Vanessa. Hey, Vanessa, ek is blij om dit te hoor. Hey, dit is al 28 minute na 2. Bly ingeskakel.

Die beste boeremusiek, so na jou smaak, net hier op Luifskuif met die Kuif. Saterdag 3 tot 6, saam met Rian Strydom.

0: Blijf skuif met die kuif, want goeie musiek rok nooit oud nie.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

0: As Manny Rasmus met Saterdag aand op Margate. Mense wat daar ingeskakel is van Margate of Margate af. Hallo, gaan nou met julle. My naam is Rian Strydom en ek kuier saam toe tot met so voor 6 vanaand.
1: Spuit vast daai bum en gel daai kuif. Dis nou tyd vir die country uur net hier op Luifskuif met die kuif.
0: Baie dankie dat julle ingeskakel is hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Is nou tyd vir uitkloptreffers. En ek het twee lekker country nommertjies. Julle het gesien in die vroeër in die week het ek drie snitte te mekaar opgesit en die meeste stemme het dan opgetel en daai twee snitte sit ek te mekaar op vandag. Watter een kies jy uit hierdie country snitte uit? Hier's opsie 1.

0: Dat is John Tatoufi, de awesome met Storms Never Last. Dus nou half vijf hier op jouw lekker luisterstatie. Samen met mij, Rian Strydom, en ik kan eerst tot een beetje voor zes vanavond. En dan sê welkom terug, my sexy stem, mag horen net daar so. Jy maak my dag soveel beter. Dankie, jou gemis. Veilig thuiskoms vir jou later. Het kom van Karin Nel af daar. Baie dankie, Karin, vir jou boodskap, die daar so vir ons deurgestuur het. Hierin sê vir ons, hi Rian, welkom by ons huis. Geniet die rustige muziek. Ek gaan vir nummer twee vandag. Het kom van Jacques Landman af daar. Baie dankie, Jacques, vir jou boodskap, wat jy ook daar so vir ons deurgestuur het. Kom, ons gaan voort. Ons gaan een beetje luister na Lady Gaga volgende met Always Remember Us This Way.
1: On your marks, get set. Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
2: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
1: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
2: We learn, we laugh, and we try new things every day.
1: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
2: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
1: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.

0: Of kies jy dalk optie 2 vandag hier op Lifeskuif met die Kuif? As Juice Newton, daar met Queen of Hearts, optie nummer 2. Stuur die stemme deur 082-333-367. Volg aan die beurt, lekker ou klassieke treffer van Tanya Tucker met Delta Dawn.
1: Luister FM.

0: Net hier op Luifskuif met die Kuif. Elke Saterdag 3 tot 6 op Luister FM. Jou lekker luisterstasie.
1: Luister FM.
2: Yeah, it's Tyson.
3: Beggar made that track, yo.

0: Dat is Dirk van de Beest, dat is een dan niet zo. Jij bent geschakeld op live Skype met die kijfers van het Marian Strijdom. Doe met ze voor 6 vanavond. Liedje werd vroeger aangevraagd op je programma.
1: Luister FM.
2: Zeg joh, zo

Ja, props hè, vir ons kwaadkie. En voor het was het Shania Twain met Man, I feel like a woman. Nou ja, dit lyk my hierdie wedstrijd van die jongbokkies teen Uruguay is amper tot

Luister FM. Gezag is hoe dat wat je op ik doe. En als je mij zo, dan wil ik jou. Jij wil het ik blij, heb ik meer van jou krijg. Jij maakt mij blij, jij mij verleid.

gezag is hoe. Dat wat je bij je doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij blij. Jij mij verleid.

en welkom net hier op jou lekker luisterstasie. Jy is ingeskakel saam my, Lourenco, aka Lommels, en ek jou vanavond geselskap hou vanaf 9 tot en met so net voor 12. Is jy reg om te ruk en te rol, te jive en te jol?

0: Saterdag.
1: Maak gereed, want het is jou trotse Afrikaanse radiostasie, Luister FM 90.6 en ook 9. Gereed, want het is jou trotse Afrikaanse

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Det är det enda ni gör på dagarna. Ni sitter där med en trill och spelar Dota.

En het was Sandra Boys met Soda Pop, Alipad van die film af, K-pop, Demon Hunters. Dit was voor weke, als die maanden was, op nummer 1 op Netflix geweest nie. En dan natuurlijk was dit nou een jaar terug, plus minus, give or take a few weeks, waar dit terug vrygestel was op Netflix natuurlijk, en het net een fenomenale groot film was, animation film was natuurlijk. Ons het nou ook geluister na Wikus Botma met Brandewijn Lippe, Will Lindy met Last Call daar gewees, het bring ons nou na so 15 minuten, kwart voor 10 toe natuurlijk ook dan daar. Ons kyk na die boodskappe wat deurgekom het, die hele paar deurgekom, ons sê Anton sê hier so, hy keir lekker in Karedo. Een boodskap wat sê, ai lolos, geniet jou muziek vanavond, ons luister al die pad van Ierland af, groet aan al die familie en vriende in SA van Willem of William en Sydney. Nou, my tannie en oom bly ook eindelijk in Ierland, so dit is ook een plek waarin toe ek een dag van ek groot is sal gaan. Om bykie te gaan keier. Een boodskap hier so wat sê, goeienavond luister FM, kan julle asjeblief uitsaai van Alexandria ook af, en ons sal dit dan so oorgee ook. Bye bye, dankie Rian vir die boodskap. Een boodskap hier so van Koekoes, wat ook reg is, hy sê die regte twee antwoorde daar gewees, en dan natuurlijk, ek moet sê my niggie, die keer was heel eerste reg, Alipadaan Kaapstad, sy Cathy en Quentin, so baie dankie dat julle ook saam gespeel het. My niggie het wel gesê, ek het dit te makkelijk gemaakt, so ek gaan dit een bietjie moeiliker maak volgende week, en is als haar skuld, so julle kan enige tyd vir haar boodskap instuur om te sê, dis haar skuld dat dit te moeilik is, dis al wat ek gaan sê. Gilmarie, jy is ook reg met die antwoord vir die klitsrittels vandag, met beide van hulle. En dan natuurlijk Louise, jy is ook reg, baie dankie dat jy ingeskakel is. Sy sê, Louis, alle lolos, ek is hier. Net een bietjie laat, Louise, hoe gaan ek jou kan vergewe dat jy laat is? Ek weet nie, maar ek sal my best probeer. Een boodskap hier so wat sê, goeie naand, my vander mannekie, wat so oulik is en so lekker brei, my drie in een rij, for your precious love from the flames, don't forget to remember me, bless bridges, of huis toe, of ek wil jong blijf van Nick Stevens. Mooi geseende dag aan, veel gesels weer volgende week, as dit ons heerse wil is. Liefde Veronica van Eyck. Nou, bye bye, dankie Veronica, is lekker om weer van jou ook te hoor natuurlijk. Maar ja, ek gaan dit nou weer vir jou gee die leidrade. Ek wil by jou weet wat twee liedjies, as dit ook miskien nie so makkelijk is vir jou nie, kan jy vir my laat weet. Wat twee liedjies se titels, dink jy is in die sin, as ek vir jou sê, kan 'n man dan, of kan 'n man dans in Afrikaans? Kan 'n man dans in Afrikaans? Laat weet vir my op 082-333-667, onthou standaard, data 3 geld.

Paradise is daar gewees. Gaat vir Sonja Harold met Harlekyn, een sensasie remix. Sowel as Annelie van Rooyen met Ek Lewe, ook een sensasie remix. BZN, Just an Illusion, ons Jennifer Zamudio met Dalk. Ons het Vengo Boys met We Like to Party. En David Kramer met Stoksiel alleen daar gehad. Bring ons nou na so 7 minuten net voor 11. En ons gaan net lekker saam gesels en muziek luister vir die volgende 30 minuten of so. Voordat ek jou groet. So stuur jou boodskap deur, as jou boodskap wil deur, stuur 082-333-367. Onthou standaard, data tariewe geld.

en eensam sondag voor my deur kom wag. Sou ek jou eens laps wegvat deur die lug of met die lang pad na somervisioen waar ek jou soen.

loslaat, voor mij jouw boodschap brengt. Zo ik dat zijn, en jij vraagt mij voor ons morgen. Zal ons gister weer kan terugkrijgen, zoals misrin in die ogen. Kleef jij aan mij.

Ik ben Jordaan met naam het Roos Dirk van de Westhuizen met diepe stieren in mijn hart en Van West met vier en vlam daar gewees. Nog so twee likkies of so en dan is het tijd vir my om jou te groet op hier die wonderlijke Saterdag aand.

een kramer, precies proti. Zij luister bak een straus, maar ik smaak je koffie vals. Cookies bak dit zal zij niet, jam cookie verani. Die dollar is die is daar, maar zijn rand is lang koud.

zijn aangezicht. Hoor je wel een genade bewijs, de Heere draait zijn gezicht naar je.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.